0: waar die sport gewoon gaan gebeur het. Hoe dit gebeur?
1: In 2019 het ek by die ASA Nationale Kampioenskap deelgeneem in Berl. En ek het 400 meter gehardloop. So dat is hoe ek verkies was vir die Suid-Afrikaanse voorlopige onder 20 wereldkampioenskap span wat in Kenia moes gaan deelneem het.
2: Romeo, wie is jou sportheld?
1: Moit van die kerk.
2: Oké, okay, en heb je gevraagd, ken jij Elroy Geland?
1: Ja, ik ken hem.
2: Wie is Elroy voor jou?
1: Elroy, hij inspireert mij, want hij heeft die Zuid-Afrikaanse record met die marathon.
2: En ons zit vanochtend met Elroy gezels, en hij weet precies wie hij is. En Elroy heeft een stemnota voor jou gestuurd.
3: Hi Romeo, ek hoop dit gaan goed. Maar ek wil net vir jou alle sterkte toewens met jou journey, wat jy mee tans besig is, die wat jy die ander atlete help met die afrigting daar en ook jou eie journey na die besering om weer terug te kom na die hardloop toe. Moet nooit hy vlammetjie doodmaak.
1: 2024 het ek 'n ernstige besering opgedoen. Ek het my hip flexor geskeur en dis hoe my atletiek loopbaan tot 'n einde gekom het. So, dat is hoe ek besluit het. Kom ek hier maar terug in my gemeenskap en dat is nou waar ek nou terugploeg. En vir die jonger leerders help en kindertjes en vir hulle afrig en hopelik ook 'n toekomstige Olympiese atleet ontwikkel.

0: En een van Brad Pitt's bekendste karakters kry nog 'n kans op die silwer skerm. The Further Misadventures of Cliff Booth, die opvolg van Quentin Tarantino, se Once Upon a Time in Hollywood, verskyn eers in IMAX op 25 November, voordat dit in December op Netflix beskikbaar word.
1: This is the guy!
2: Evening, fellas.
3: Do I know you from somewhere?
2: Name's Cliff.
0: En dit was woensdagoggend se In die Kollig.
4: Op en wakker, net hier op RSG.

Makouen is waarmee ons groet, tot morgen vir 360, heerlijke middag vir jou, geniet die klein saterdag en ons is morgen 1 uur weer terug hiervan uit Seepunt waar jy ook al is in ons prachtige land, geniet het. En geniet Kloofkind, volgende met die middag vervolg, vooral 3 uur is het spitstijd huis toe, geniet die span, saam met Willem en onthou vanavond vraag Brink by rsg.co.za, verder sien ek jou op sociale media, daar is lekker recepte wat vir jou wacht te loops, video's en video's van lekkerte, tot ziens.

0: dan staan almal dadelik tjoepstil, so standbeelde. Hulle staar voor hulle uit en weet glad nie wat aangaan nie.
1: Wie en wat is die vreemde wesens wat ons kom pla?
0: Sê die vee koningin.
1: Hulle is paddas, die majesteit, en ek denk hulle wil ons viervliegies eet.
0: Antwoord een van die viervliegies.
1: Hoe durf hulle die feese lanterndraers eet? Hulle gaan duur betaal daarvoor. Ons gaan van elkeen van hulle se voorpote een toon vat. Waar bly die verwaarde?

Jy het geluister na Kenobi met Slip Into Something More Comfortable. Volgende aan die beurt is Timeless Tone met Smile of the Day.

Hindi Zara met The Man I Love. Volgende luister ons na die betowerende kitaarklanke van die Deense komponis Jacob Gurewitsch. Hier is Mappa de Soledad.

Jy het geluister na Jacob Gurevich met Mapa de Soledad, 'n meesterstuk van Spaanse gitaar-inspirasie. Ons luister nou na die Canadese sangeres Frazee Ford. Hier is haar unieke weergawe van One More Cup of

Dit dan Laura Figi met Dream a Little Dream. Hierdie klassieke liedjie is oorspronklik in 1931 gekomponeer en is oor dekades deur honderde beroemde kunstenaars opgeneem, insluitend Ella Fitzgerald en Mama Cass. Michael Bublé vermaak ons nou met een van die gewildste romantiese ballades in die wêreld. En die titel is The Way You Look Tonight.

Die Ramsey Lewis Trio lewendig met The In Crowd. En jy is deel van The In Crowd hier by ons op Jazz op RSG. En morgen is dit Oktober en ek wil hê jy moet onthou. Eendag kan alles verander. Dinah Washington weet het goed. En oh, what a difference a day makes.